0: Sering si roko mongwa ne Engu, engu Sering si roko mongwa ne
1: Arvatle ma khapu
2: Arvatle ma khapu
3: Ashin tuela
1: Ashin tuela.